luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

Goedemorgen, dit is RO Radio 1. Het kanaal van de RO met muziek en gepresenteerde programma's. Geniet 24/7 van prachtige muziek, uitgevoerd door koren en muzici.

Goedemorgen, dit is RO Radio 1. Het kanaal van de RO met muziek en gepresenteerde programma's. Geniet 24/7 van prachtige muziek, uitgevoerd door koren en muzici.

U luistert naar de Reformatorische Omroep. Dit is de Alpha en Omega dagopening. Elke morgen om 9 uur beginnen we de dag samen met u. We luisteren naar Gods woord en mooie muziek. De Reformatorische Omroep. Een vertrouwd geluid.

Goedemorgen, fijn dat u luistert naar het programma Alfa en Omega. Het is vandaag zondag 3 mei en hebben samen met u een moment van stille tijd. We lezen een gedeelte uit de Bijbel met daarbij een korte meditatie en bijpassende muziek. We slaan de Bijbel open bij het Hooglied, Hooglied 1, en als kerntekst is gekozen Filippenzen 2 vers 9. We gaan lezen uit het Hooglied van Salomo, het eerste hoofdstuk. De bruid en de bruidegom. Het Hooglied, het welk van Salomo is. Hij kuste mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt, daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn, de oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar de kudde legert in de namiddag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden in de wagens van Farao. Uw wangen zijn liefelijk in de spannen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen uw gouden spangen maken met zilveren stipjes, terwijl de koning aan zijn ronde tafel is. Geef mijn nardus zijn reuk. Mijn liefde is mij een bundelken, mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefde is mij een tros van cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn druivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja, lieflijk, ook groent onze bedsteden. De balken onder huizen zijn ceders, onze galerijen zijn cypressen. We gaan luisteren naar Psalm 72 en het wordt gezongen door het christelijk regionaal mannenkoor het Vechtdal. Psalm 72, vers 1, 2 en 11.

Filippenzen 2, vers 9 is gekozen als kerntekst. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Vandaag op de dag des Heren mogen we zover dat mogelijk is opgaan naar Gods huis. Daar wordt die ene naam gegeven onder de mensen tot de zaligheid verkondigd. Het is een naam die in de vernedering gezonken is, een worm en geen man. Man van smarten, verzocht in krankheid. De onwaardigste onder de mensen. Een man, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde. Mag ik eens vragen, is hij u dierbaar? Want hetzelfde contrast van gisteren komt ook hier weer zo naar voren. Een zaligmaker met wonden en striemen, zo diep vernederd en dan dierbaar, daar moet meer achter zitten. Als er enerzijds zoveel is wat ons het hoofd doet omdraaien vanwege de weerzienwekkende in hem, wat trekt anderzijds dan zo? Ik hoop dat u het antwoord weet en bevindelijk kent. Want juist in zijn vernedering wordt hij zo onuitsprekelijk dierbaar voor mensen die eruit zien zoals hij eruit ziet. Zo vuil, zo onuitsprekelijk verwerpelijk. Ja, als een dode hond vanwege etterbuilen die stinken. Met een ziel nu gans melaats. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Allemaal woorden die in de Bijbel te vinden zijn. En allemaal zaken die in het hart worden beleefd. Herkent u het? En hij zo, maar dan zonder zonde. Dan krijg ik het niet klein, zo gewillig en zo gepast. Wat krijgt zijn naam dan een waarde en een eer? Zulk een is mijn liefste, ja, zulk is mijn vriend. Dan wordt zijn naam als een olie die uitgestort wordt. Mocht u zo vandaag onder zijn schaduw verkeren, Jezus doet zijn naam altijd eer aan. En wat hij zegt, doet hij ook. Zalig maken. We sluiten het programma af met het lied Ik zal er zijn. En het is een opname vanuit Kampen met het koor Glorify en Zon en Zegen onder leiding van Jaap Kramer. U hebt geluisterd naar Alfa en Omega en we wensen u een gezegende zondag.

luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

Goedemiddag, dit is de Ero. U luistert naar Radio 1, het kanaal met een diversiteit aan gepresenteerde programma's en veel mooie muziek.

luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

Goedemiddag, dit is de Ero. U luistert naar Radio 1, het kanaal met een diversiteit aan gepresenteerde programma's en veel mooie muziek.

U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

Goedemiddag, dit is de Ero. U luistert naar Radio 1, het kanaal met een diversiteit aan gepresenteerde programma's en veel mooie muziek.

luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

Goedenavond, dit is RO Radio 1. Fijn dat u luistert naar het kanaal met de mooiste muziek en goede programma's. Heeft u een programma gemist? Ga dan naar ro.nl en kijk bij onze radioprogramma's om terug te luisteren. Een omroep met een vertrouwd geluid.

Goedenavond, dit is RO Radio 1. Fijn dat u luistert naar het kanaal met de mooiste muziek en goede programma's. Heeft u een programma gemist? Ga dan naar ro.nl en kijk bij onze radioprogramma's om terug te luisteren. Een omroep met een vertrouwd geluid.

U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

U kunt nu luisteren naar Stromen van Zegen. Een wekelijks programma met een korte meditatie van evangelist Johan Krijgsman. Het geheel is omlijst met bijpassende muziek.

Luisteraars, fijn dat u weer luistert naar ons prachtige programma. Zojuist hebben we geluisterd naar Psalm 1. En vandaag is het thema wandelen en handelen. En dat naar aanleiding van Genesis 6, vers 8. En ik lees u eerst dit vers voor. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Van Noach lezen we zegenrijke en genadige dingen in de Bijbel. Maar ook zijn zonde wordt eerlijk benoemd. Bijvoorbeeld zijn dronken worden. Zelfs Noach, Gods kind, bleef een mens met zonden. Romeinen 7 bleef ook bij hem realiteit. Het bijzondere van Noach is dat hij genade vond in de ogen des Heren in een door en door hedonistische tijd. Een tijd die in vele opzichten te vergelijken is met onze tijd. Zeer velen in ons land leven voor het vaderland weg, alsof ze hier altijd blijven. Men leeft echt voor het hier en nu. En wij? Omdat Noach genade had ontvangen, wandelde hij met de Heere in vrijheid en niet in gebondenheid aan de zonde. En dat in tegenstelling tot de anderen die een verdorven levenswandel hadden. Wat een verschil! Ja, luisteraars, genade maakt dit verschil. Dit verschil maken we niet zelf. Als we met die genade deze week Bevrijdingsdag vieren, maakt dat het verschil met velen die onze vrijheid misbruiken als een vrijheid voor het vlees. Noach had genade ontvangen om Jezus wil. Ontvangen, dat wil zeggen met leeggemaakte handen. Naar hem, naar Jezus, zag hij reikhalzes uit. Hij kende iets van Psalm 119, vers 81 onberijmd. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. U mag dit wellicht nazeggen. Tot onderwijs en troost geef ik in dit verband iets door van John Flavel. Hij zegt, uw verlangen naar Christus ontvonkt door het verlangen van Christus naar u. Het is een kort zinnetje, Noach wandelde met God. Maar het zegt meer dan genoeg. Het werkwoord betekent dat Noach een doorgaande intimiteit met God had. Wat mooi als dit van ons gezegd kan worden. Dit is nog veel rijker dan de intimiteit in een goed huwelijk. Die intimiteit verdiept als het goed is. Deze intimiteit, op de Heere en met de Heere of dit vertrouwen, verdiept ook. U leert zien dat dit alleen mogelijk is door de Heere Jezus. Alleen door zijn bloed, dat is zijn bloedig lijden en sterven, is er een vrijmoedige toegang, zegt Hebreeën 10, vers 19. Vanuit die toegang ontstaat die innigheid met hem en dat vertrouwen op hem. Noach wandelde met God alleen door het geloof in dit toekomstige offer van de Heere Jezus. De Heere was zijn helper. Gods woorden waren zijn gids. Hij verwachtte ook Gods rechtvaardig ingrijpen. Ook al lachten de mensen erom, net als vandaag. Zijn wandel met de Heere bleek niet alleen uit zijn levenswandel, maar ook uit zijn levenshandel. Wandel en handel zijn tweelingen. Ze lijken als twee druppels water op elkaar. Wandelen met God houdt in dat u en jij door Jezus' genade zijn beeld in de praktijk wil brengen. Ongeacht waar anderen mee bezig zijn. Door je handel en wandel probeer je anderen tot Jezus te leiden, zoals Andreas dit bij zijn broer Petrus deed. Luisteraars, u begrijpt dat wandelen met de Heere het beste is wat een mens kan ontvangen, echt ontvangen. Tijdens die wandeling komt u van alles tegen, zoals verleidingen en ontberingen. Onderweg ontdekt u ook steeds meer wie de Heere is, wie Jezus is, wie de Heilige Geest is. U raakt niet uitgedacht over Gods trouw voor u, maar juist voor u zo'n doorbrenger. U ontdekt ook steeds meer wie u zelf bent en blijft. Wat een monster van een mens! U moet tijdens de wandeling vechten tegen uzelf,
tegen uw verkeerde neigingen en gewoonten. U blijft daarom tijdens deze wandeling uw zonden en vervloeking gedenken. U herkent ook iets van het geloven in de gewisse belofte van de Heere dat al uw zonden vergeven zijn alleen om de volkomen gerechtigheid van Christus. Dat geeft begeerte om in uw wandeling voor de Heere te leven. Soms voelt u zich net zo alleen als Noach. U voelt u net als hem een pelgrim. Dit houdt u dicht bij de Heere Jezus en laag bij de grond. U wilt hem steeds meer leren kennen in zijn namen, zijn ambten, zijn naturen, staten en zijn weldaden, zijn zegeningen. Wat een oceaan van kennis kunt u opdoen in het leven met hem. Ook het gezin van Noach heeft de vruchten geplukt van zijn wandelen met God. Hij bouwde de ark door het geloof om ook zijn gezin te redden, staat er in Hebreeën 11, vers 7. Het was levensreddend voor zijn hele gezin met aanhang. Wat een vader! Als wij met de Heere wandelen, moet dat invloed hebben op ons handelen, op alles. Op onze kinderen als we die mogen hebben, familieleden, collega's en onze buren. In de zaak en op het kantoor, waar dan ook. Noach lijkt alleen, maar als we de ark zien drijven op het water van het oordeel, weet je beter. In de ark zijn 8 mensen en veel dieren. Wat het belangrijkste is, Jezus is aan boord van de ark. Doordat Jezus aan boord is van Noach's levensark en werkelijke ark, is Noach en zijn gezin behouden. Wat een uitwerking kan het wandelen, het leven met de Heere hebben. Zullen we daaraan denken? Kom, geliefde luisteraars, kent u iets van dit wandelen met de Heere door die wederbarende genade? Staat dan in de vrijheid met welke Christus u heeft vrijgekocht met zijn bloed. Dan is het niet alleen aanstaande dinsdag bevrijdingsdag in letterlijke betekenis, maar elke dag in geestelijke zin. Gode tot eer. We gaan nu luisteren naar Psalm 86.

Goedenavond, dit is RO Radio 1. Fijn dat u luistert naar het kanaal met de mooiste muziek en goede programma's. Heeft u een programma gemist? Ga dan naar ro.nl en kijk bij onze radioprogramma's om terug te luisteren. Een omroep met een vertrouwd geluid. U luistert naar De Lofzang Klinkt. Een programma met mooie koormuziek. Gepresenteerd door Helene van Dijk.

Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Lofzang Klinkt en ik hoop dat u met heel veel plezier zult luisteren. Een grote diversiteit aan liederen en ook aan koren. We begonnen met het christelijk gemeentekoor De Credo Zingers onder leiding van Jan Stolk met psalm 100 op een heel blijde melodie. Ja, een melodie die ook mooi past bij deze psalm. Want de psalm begint met een oproep van de hele aarde, de complete bewoonde wereld, tot juichen, tot dienen, tot jubelen voor God. En waarom? Nou, we lezen het in de psalm. Erkent dat de Heere, dat Yahweh, de ware God is. Het gemeentekoor Asaf. De Heer is God en niemand meer. Verheerlijkt hem, gij vromen.

Hij is en blijft al wat hij is tot in alle eeuwigheden. Ja, al wat hij is, hebben we daar woorden voor? We kunnen eigenlijk alleen maar die dingen over God zeggen waarvan hij zelf besloten heeft dat ze aan ons geopenbaard kunnen worden. God is de Allerhoogste, de Sterkste, de God van oneindigheid. God is genadig. Dit omvat zijn goedheid, zachtaardigheid, mededogen en liefde. Ja, liefde, dat is denk ik wat boven alles staat. O grote God, die liefde zijt. O Vader van ons leven, vervul ons hart dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Het Christelijk Gemengd Koor Rijnmond.

waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven. Ja, liefde verbindt, bindt mensen samen. In Psalm 133 zegt David, hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders, en natuurlijk ook zusters, bijeen te wonen. Deze psalm is een lofzang op de onderlinge verbondenheid van de gelovigen. En David zingt daar dus een loflied op. Nou, geweldig is dat, die onderlinge banden. Goed is het om samen te zijn. Heerlijk is het om elkaar te kennen en met elkaar op te trekken. Het Urkenmannenkoor Halleluja, de versen 1, 2 en 3 van Psalm 133.

Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen, daar woont Hij zelf. En daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Ja, Gods eeuwigheid breekt eens aan. Het volgende lied zingt daar ook over. Het is een lied van verwachting en verlangen. Een lied dat een verhaal vertelt van Gods trouw. Hij houdt vast aan zijn belofte en zal terugkomen. En dan, ja, dan breekt Gods eeuwigheid aan. Hoor het gemengd koor Jubilate Deo uit Woudenberg.

Zo zullen wij ook eenmaal, als Jezus wederkomt, uit het donkere graf herrijzen, o blijde morgenstond. Dan zien wij als gekochte hem op de wolken staan. Dat zal één jubel wijzen, Gods eeuwigheid breekt aan. Het is wel een voorwaarde om mee te doen aan die jubel. En dat klinkt in ons volgende lied. Zalig, die in Christus sterven, de doden die de hemel erven, wien hij een woning heeft bereid. Een groot samengesteld koor onder leiding van Kees het Jonk.

Ja, het is nog toekomstmuziek. We zijn nog weg. We weten ook niet wanneer die dag zal zijn. Martin Luther zou eens gezegd hebben, zelfs als ik wist dat morgen de wereld ten onder zou gaan, dan zou ik vandaag een appelboom planten. Werk, want de nacht zal komen. Werk van de morgen aan. Laat niet in wufte dromen het ochtenduur vergaan. Het gereformeerd regionaal mannenkoor, het Vechtal.

Ja, Luther en zijn boom. Het is niet helemaal zeker of deze uitspraak echt van hem is, maar het planten van een boom geeft hoop, nieuw leven, nieuwe mogelijkheden, verwachting. En die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Samenzang vanuit de kathedraal te Metz.

O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verband, daar is de vreemdingschap vergeten. En wij? Wij zijn in het vaderland, het hemelsvaderland. Ons volgend lied zingt over het verlangen naar dat hemelsvaderland. Het verlangen naar een wereld zonder pijn, naar een wereld zonder zorgen, en wat zal dat een zegen zijn. Soms verlang ik naar de hemel bij de koning van het heelal, waar de rouw zal zijn verdwenen en geen traan meer vallen zal. Op een dag zal het gebeuren dat de tijd een einde is. Jezus weerkomt op de wolken, licht vervult de duisternis. Dan mag ik gaan door de poorten van het Nieuw Jeruzalem, lopen door de gouden straten, hand in hand met hem. Jezus brengt mij naar zijn vader, die met open armen wacht. Welkom thuis, mijn lieve kind, ook voor jou is het volbracht.

Woorden het Holland Koor met het lied Welkom Thuis. Nu een bewerking van Psalm 23, een psalm van vertrouwen en hoop. God wordt voorgesteld als herder en gastheer. En centraal in deze psalm staat de gedachte, want God is bij mij. Het vertrouwen van de psalmist is meer dan de rust van een ongehoord bestaan, want in zijn leven zijn de donkere dalen waar de dood loert en belagers die achter hem aanzitten. Maar wat hem ook bedreigt, hij is er zeker van dat God hem leidt naar vredige wateren en grazige weiden. Hij laat hem rusten, geeft hem nieuwe kracht, laat hem wonen in zijn huis en aanliggen aan zijn tafel. Telkens weer opnieuw, hij is er altijd voor hem en daarom ontbreekt het de psalmist aan niets. Niet omdat hij geen problemen kent, maar omdat zijn herder en gastheer Yahweh is. Hij die er altijd is, daadwerkelijk en onvoorstelbaar trouw. De psalm eindigen we ook met een uitspraak van vertrouwen en hoop. De Christelijk Gemengde Zangvereniging Jubilate Deo.

De laatste regel van deze psalm, van psalm 23, luidt: ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Goede tierenheid, ja, het is een woord dat we niet dagelijks gebruiken, maar wel veel in de Bijbel tegenkomen. In psalm 136 bijvoorbeeld benoemt de dichter de grote daden van de Heere. En iedere keer weer volgen dan deze woorden, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Gods goedheid in ons leven, ook in de moeite en de pijn. Ook dan mogen we Gods goedheid zien, dwars door alles heen. Het mannenkoor Jedutun.

Geef de God des hemels eer, lof zij alle schepselen Heer. In zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus wordt de volgende vraag gesteld. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En het antwoord luidt, dat de eeuwige Vader, onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. En Hij, de Schepper van hemel en aarde, kwam in de geboorte van de Heer Jezus naar zijn eigen schepping. Dat hulpeloze, weerloze kind, gewikkeld in doeken, was niemand minder dan de Schepper zelf. En als plaatsvervangend offer is Hij gestorven aan het kruis op Golgotha. Aanschouw de Schepper van het heelal, genageld aan het hout, o liefde, goddelijk, onbegrensd, was al voor uw behoud. Het christelijk gemeentekoor Deo Contemus.

Ja, ik geloof. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf en dat hij aan het smadelijk kruis mijn eeuwig heil verwierf. In ons volgende lied heffen wij de lofzang aan. U heilig Gods Lam loven wij. Gij hebt voor ons aan het kruis geleden. Gij doet ons tot de Vader treden als koningen en priesters. Gij heiland kocht ons met uw bloed. Dies brengen wij u dank en ere en wijpen we in aanbidding, Heere, al onze kronen aan uw voet.

woorden hervormd gemengde zangvereniging Vox Jubilans. Ja, in de twee voorafgaande liederen zagen we de schepper van hemel en aarde als een kind in de kribbe van Bethlehem. Na het kruis als het lam geslacht voor onze zonde. In ons laatste lied kijken we vooruit en zien we hem op de troon van zijn vader als de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, die overwonnen heeft. En aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Woorden tot slot het gereformeerd gemengd koor de lofstem. Glorie aan het lam. Ik neem vast afscheid van u. Mede namens Janneke van der Berg, dank voor het luisteren. Nog een fijne avond gewenst en graag tot beleven welzijn een volgende keer.

Goedenavond, dit is RO Radio 1. Fijn dat u luistert naar het kanaal met de mooiste muziek en goede programma's. Heeft u een programma gemist? Ga dan naar ro.nl en kijk bij onze radioprogramma's om terug te luisteren. Een omroep met een vertrouwd geluid.

Aan de avond van deze dag luistert u naar Alpha en Omega, de dagsluiting van de RO. Een moment van stille tijd waarin de Bijbel open gaat met erbij een korte meditatie. Na de schriftlezing wordt u een psalm en sluit het programma af met een bijpassend lied. Op deze zondagavond 3 mei gaan we lezen uit Johannes 10 en lezen vanaf vers 1 tot en met 10. En het thema van de meditatie is de deur. We gaan lezen uit Johannes 10, vers 1 tot en met 10. De goede herder. Voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij namen en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem der vreemde niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. En Jezus dan zeide wederom tot hem, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zovelen als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden, en er zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet, dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen omdat zij het leven hebben en overvloed hebben. We gaan ook luisteren naar Psalm 23. En u hoort vers 1, 2 en 3 gezongen. En het is samenzang vanuit de Oude Kerk van Ede, Psalm 23.

De meditatie heeft als thema de deur. Ik ben de deur voor de schapen. Stel je een huis voor zonder deuren. Zou je er 's winters warm kunnen worden? Zou je overdag rustig een boodschap kunnen gaan doen? Zou je 's nachts lekker slapen? Waarschijnlijk niet. Onze woningen hebben deuren om de warmte binnen en mogelijk indringers buiten te houden. Jezus neemt ons in gedachten mee naar een schaapskooi. Het is de plaats waar schapen 's nachts veilig en warm kunnen rusten. Waarom zijn ze veilig? Omdat hun herder als een levende deur waakt in de opening van de schaapskooi. Er is ooit een groot schip geweest dat ongeveer een jaar lang als schaapskooi heeft gediend en tegelijkertijd als stal voor duizenden andere dieren. De Ark van Noach. Ook die ark had een deur. Die maakte scheiding tussen de veilige ruimte binnen en de vreselijke, kolkende waterstromen van Gods gramschap buiten. God heeft er zelf op toegezien dat die deur waterdicht zou zijn. Hij sloot hem eigenhandig. En Jezus zegt: ik ben de deur. Achter mij ben je veilig, voor tijd en eeuwigheid. We sluiten het programma af met het bijpassende lied Veilig in uw nabijheid. En het is een uitvoering van het koor Jigdaljahu onder leiding van Bert Notenboom. Fijn dat u er hebt geluisterd naar ons dagelijks programma, waarin we elkaar mogen bemoedigen en tot zegen zijn. En zo mogen we alles van deze dag weer in Gods handen leggen. Morgenochtend om 9 uur kunt u weer luisteren naar Alfa en Omega, naar onze dagopening.

Goedenavond, dit is RO Radio 1. Fijn dat u luistert naar het kanaal met de mooiste muziek en goede programma's. Heeft u een programma gemist? Ga dan naar ro.nl en kijk bij onze radioprogramma's om terug te luisteren. Een omroep met een vertrouwd geluid.

U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.